0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Sinds vorige week zijn de overkappingen op de perrons van station Antwerpen-Berchem tijdelijk ondersteund met ijzeren palen. Bij inspecties werd roest vastgesteld aan de luifels van het station. De NMBS heeft daarop uit voorzorg extra steun geplaatst. Ondertussen onderzoekt men de situatie verder en worden de nodige herstellingen voorbereid. Volgens de spoorwegmaatschappij is er geen gevaar voor reizigers en blijft het station gewoon veilig toegankelijk. Op maandag 10 augustus vindt op en rond de Bist in Wilrijk de jaarlijkse jaarmarkt plaats. De dag start met een feestmarkt, de officiële opening en de traditionele veetentoonstellingen. Er loopt ook een kunstexpo in het gemeenschapscentrum. In de namiddag en avond staan optredens gepland van zowel opkomend talent als bekende Vlaamse artiesten, zoals Wim Soutaar en Slongs Divanongs. De wielersport krijgt opnieuw een prominente plaats met wedstrijden voor G-sporters, dames en de traditionele Durney-koers. De jaarmarkt wordt 's avonds afgesloten met vuurwerk. Op vrijdag 4 september viert district Antwerpen de bevrijding met een gratis volksbal op de Groenplaats. Er zijn live optredens van de Sunrise Swing Band en de Bonanzas, helemaal in de sfeer van de jaren 40. Je kan er ook een dansinitiatie Lindy Hop volgen, er is retro-animatie, volksspelen, een vintage makeover en verschillende eet- en drankstanden. Het feest loopt van 18 uur tot 23.30 uur en is gratis.

Eerst wisselend bewolkt, daarna brede opklaringen en een aangename 24 graden. Morgen en donderdag is er lokaal eerst wat lichte regen mogelijk, maar later komt de zon erdoor. Het is wel weer wat frisser, met maxima rond 22 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Op maandag 10 augustus vindt op en rond de Bist in Wilrijk de jaarlijkse jaarmarkt plaats. De dag start met een feestmarkt, de officiële opening en de traditionele veetentoonstellingen. Er loopt ook een kunstexpo in het gemeenschapscentrum. In de namiddag en avond staan optredens gepland van zowel opkomend talent als bekende Vlaamse artiesten, zoals Wim Soutaar en Slongs Divanongs. De wielersport krijgt opnieuw een prominente plaats met wedstrijden voor G-sporters, dames en de traditionele Durnie-koers. De jaarmarkt wordt 's avonds afgesloten met vuurwerk. De Vlaamse regering heeft beslist om de totaalrenovatie van de Waaslandtunnel uit te voeren via een private samenwerking. Die partner zal instaan voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud. De overheid zal het project aansturen en de vergunningen regelen. Voor de renovatie is ruim 253 miljoen euro voorzien. Dat geldt ook voor andere grote infrastructuurprojecten, zoals onder andere de Ruppeltunnel in Boom. Daarnaast is ook de definitieve investeringslijst voor de vernieuwing van 35 vaste bruggen goedgekeurd. Met die investeringen wil Vlaanderen de verouderde weginfrastructuur vernieuwen en de verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren. De Linker Oevert Half Marathon krijgt na 11 edities een nieuwe naam en gaat voortaan verder als de Wall's Great Half Antwerpen. Door de werken aan de pre-metrotunnel verhuist ook de eventsite naar de Kastanjedreef op Linkeroever. Het parcours blijft ongewijzigd, maar de organisatie wil van het evenement meer maken dan alleen een loopwedstrijd, met extra aandacht voor beleving, animatie en supporters. De halve marathon maakt voortaan ook deel uit van de Great Half Series. Op 20 september worden opnieuw meer dan 2000 deelnemers verwacht. Je kan je inschrijven via keeponrunning.be.

Een bolletje drinken met vrienden, meezingen met optredens en genieten van lekker eten, dat is het Bolletjesfeest in Antwerpen. Van 21 tot en met 23 augustus wordt het weer één groot feest in stad. Op het programma staan heel wat bekende namen zoals DJ Dimi, Aaron Blomhaard, Red Sebastian, Kate Ryan, Wim Soutar en Lady Lynn. Ook groepen zoals Cookies and Cream, Like Me en de Romeo's zorgen voor ambiance. 3 dagen lang draait alles om muziek, gezelligheid en de typische Antwerpse sfeer. Of je nu komt voor de optredens, het eten of gewoon voor een pintje met vrienden, het Bolletjesfeest stelt nooit teleur. Zin in een magische avond met muziek en een prachtig uitzicht? Wel, dan moet je op 29 en 30 augustus op Linkeroever zijn voor Klassiek aan de Schelde. In de tuinen van de Royal Yacht Club geniet je van een concert met zicht op de skyline van Antwerpen. Dirigent Dirk Brossé leidt het orkest Ataneres in de nieuwe productie De Vijf Seizoenen. Op het programma staan werken van grote namen zoals Vivaldi, Verdi en Grieg. Daarnaast zijn er ook verrassende muzikale uitstappen naar jazz en pop en een bijdrage van acteur Lucas van den Einde. De concerten starten om 8 uur 's avonds en beloven een unieke beleving in een bijzondere setting aan het water.

0: un italiano vero.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Oprecht.
1: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
2: Op maandag 10 augustus vindt op en rond de Bist in Wilrijk de jaarlijkse jaarmarkt plaats. De dag start met een feestmarkt, de officiële opening en de traditionele veetentoonstellingen. Er loopt ook een kunstexpo in het gemeenschapscentrum. In de namiddag en avond staan optredens gepland van zowel opkomend talent als bekende Vlaamse artiesten, zoals Wim Soutaar en Slongs Divanongs. De wielersport krijgt opnieuw een prominente plaats met wedstrijden voor G-sporters, dames en de traditionele Durney-koers. De jaarmarkt wordt 's avonds afgesloten met vuurwerk. De Linkeroevert halfmarathon krijgt na 11 edities een nieuwe naam en gaat voortaan verder als de Wall's Great Half Antwerpen. Door de werken aan de pre-metrotunnel verhuist ook de eventsite naar de Kastanjedreef op Linkeroever. Het parcours blijft ongewijzigd, maar de organisatie wil van het evenement meer maken dan alleen een loopwedstrijd, met extra aandacht voor beleving, animatie en supporters. De halve marathon maakt voortaan ook deel uit van de Great Half Series. Op 20 september worden opnieuw meer dan 2000 deelnemers verwacht. Je kan je inschrijven via keeponrunning.be. Op vrijdag 4 september viert District Antwerpen de bevrijding met een gratis volksbal op de Groenplaats. Er zijn live optredens van de Sunrise Swing Band en de Bonanzas, helemaal in de sfeer van de jaren 40. Je kan er ook een dansinitiatie Lindy Hop volgen. Er is retro-animatie, volksspelen, een vintage makeover en verschillende eet- en drankstanden. Het feest loopt van 18 uur tot 23.30 uur en is gratis.

0: voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be. Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: 要。
1: Eerst wisselend bewolkt, daarna brede opklaringen en een aangename 24 graden. Morgen en donderdag is er lokaal eerst wat lichte regen mogelijk, maar later komt de zon erdoor. Het is wel weer wat frisser, met maxima rond 22 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Op vrijdag 4 september viert district Antwerpen de bevrijding met een gratis volksbal op de Groenplaats. Er zijn live optredens van de Sunrise Swing Band en de Bonanzas, helemaal in de sfeer van de jaren 40. Je kan er ook een dansinitiatie Lindy Hop volgen, er is retro-animatie, volksspelen, een vintage makeover en verschillende eet- en drankstanden. Het feest loopt van 18 uur tot 23 uur 30 en is gratis. Op maandag 10 augustus vindt op en rond de Bist in Wilrijk de jaarlijkse jaarmarkt plaats. De dag start met een feestmarkt, de officiële opening en de traditionele vee-tentoonstellingen. Er loopt ook een kunstexpo in het gemeenschapscentrum. In de namiddag en avond staan optredens gepland van zowel opkomend talent als bekende Vlaamse artiesten, zoals Wim Soutaar en Slongs Divanongs. De wielersport krijgt opnieuw een prominente plaats met wedstrijden voor G-sporters, dames en de traditionele Durney-koers. De jaarmarkt wordt 's avonds afgesloten met vuurwerk. De Vlaamse regering heeft beslist om de totaalrenovatie van de Waaslandtunnel uit te voeren via een private samenwerking. Die partner zal instaan voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud. De overheid zal het project aansturen en de vergunningen regelen. Voor de renovatie is ruim 253 miljoen euro voorzien. Dat geldt ook voor andere grote infrastructuurprojecten, zoals onder andere de Ruppeltunnel in Boom. Daarnaast is ook de definitieve investeringslijst voor de vernieuwing van 35 vaste bruggen goedgekeurd. Met die investeringen wil Vlaanderen de verouderde weginfrastructuur vernieuwen en de verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren. Radio.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel
2: Outlet. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start van de

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van man en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

wisselend bewolkt, daarna brede opklaringen en een aangename 24 graden. Morgen en donderdag is er lokaal eerst wat lichte regen mogelijk, maar later komt de zon erdoor. Het is wel weer wat frisser, met maxima rond 22 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Vlaamse regering heeft beslist om de totale renovatie van de Waaslandtunnel uit te voeren via een private samenwerking. Die partner zal instaan voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud. De overheid zal het project aansturen en de vergunningen regelen. Voor de renovatie is ruim 253 miljoen euro voorzien. Dat geldt ook voor andere grote infrastructuurprojecten, zoals onder andere de Ruppeltunnel in Boom. Daarnaast is ook de definitieve investeringslijst voor de vernieuwing van 35 vaste bruggen goedgekeurd. Met die investeringen wil Vlaanderen de verouderde weginfrastructuur vernieuwen en de verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren. Op vrijdag 4 september viert district Antwerpen de bevrijding met een gratis volksbal op de Groenplaats. Er zijn live optredens van de Sunrise Swing Band en de Bonanzas, helemaal in de sfeer van de jaren 40. Je kan er ook een dansinitiatie Lindy Hop volgen. Er is retro-animatie, volksspelen, een vintage makeover en verschillende eet- en drankstanden. Het feest loopt van 18 uur tot 23 uur 30 en is gratis. Sinds vorige week zijn de overkappingen op de perrons van station Antwerpen-Berchem tijdelijk ondersteund met ijzeren palen. Bij inspecties werd roest vastgesteld aan de luifels van het station. De NMBS heeft daarop uit voorzorg extra steun geplaatst. Ondertussen onderzoekt men de situatie verder en worden de nodige herstellingen voorbereid. Volgens de spoorwegmaatschappij is er geen gevaar voor reizigers en blijft het station gewoon veilig toegankelijk.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slager.

0: En eet Verstijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers. Handjes, Louis Flion. Soep. En Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 203.

Van 3 tot en met 31 juli kan je in het Steen in Antwerpen deelnemen aan een bijzondere wijndegustatie in de historische kelders. Je proeft er onder begeleiding van wijnmaker Patrick Nijs 4 Antwerpse wijnen, waaronder de exclusieve Steenwijn, die sinds 2025 ter plaatse rijpte. De degustaties vinden plaats in normaal niet toegankelijke kelders en zijn beperkt tot kleine groepen van maximaal 15 personen. Een unieke combinatie dus van smaak, erfgoed en geschiedenis, heel de maand juli. Het Poldermuseum in Lillo is weer open. Authentiek ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen, volledig in de sfeer van vroeger en gevuld met voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze nemen je mee naar de goede oude tijd. Tussen 5 april en 1 november is het Poldermuseum elke zondag en op feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Groepen kunnen het museum ook dagelijks bezoeken, maar enkel op afspraak.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Eerst wisselend bewolkt, daarna brede opklaringen en een aangename 24 graden. Morgen en donderdag is er lokaal eerst wat lichte regen mogelijk, maar later komt de zon erdoor. Het is wel weer wat frisser, met maxima rond 22 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Op maandag 10 augustus vindt op en rond de Bist in Wilrijk de jaarlijkse jaarmarkt plaats. De dag start met een feestmarkt, de officiële opening en de traditionele veetentoonstellingen. Er loopt ook een kunstexpo in het gemeenschapscentrum. In de namiddag en avond staan optredens gepland van zowel opkomend talent als bekende Vlaamse artiesten, zoals Wim Soutaar en Slongs Divanongs. De wielersport krijgt opnieuw een prominente plaats met wedstrijden voor G-sporters, dames en de traditionele Durney-koers. De jaarmarkt wordt 's avonds afgesloten met vuurwerk. Op vrijdag 4 september viert district Antwerpen de bevrijding met een gratis volksbal op de Groenplaats. Er zijn live optredens van de Sunrise Swing Band en de Bonanzas, helemaal in de sfeer van de jaren 40. Je kan er ook een dansinitiatie Lindy Hop volgen. Er is retro-animatie, volksspelen, een vintage makeover en verschillende eet- en drankstanden. Het feest loopt van 18 uur tot 23:30 en is gratis. De Vlaamse regering heeft beslist om de totaalrenovatie van de Waaslandtunnel uit te voeren via een private samenwerking. Die partner zal instaan voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud. De overheid zal het project aansturen en de vergunningen regelen. Voor de renovatie is ruim 253 miljoen euro voorzien. Dat geldt ook voor andere grote infrastructuurprojecten, zoals onder andere de Ruppeltunnel in Boom. Daarnaast is ook de definitieve investeringslijst voor de vernieuwing van 35 vaste bruggen goedgekeurd. Met die investeringen wil Vlaanderen de verouderde weginfrastructuur vernieuwen en de verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren.

0: meer beleefd.
1: Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yogasessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Tijdens de maanden juli en augustus kunnen kinderen in Merksem op avontuur met de Gaston Wandelrally. Deze interactieve tocht van ongeveer 2 uur start aan de bibliotheek aan de Parkweg en telt maar liefst 14 stops. Onderweg lossen kinderen opdrachten en raadsels op en leren ze alles over komiek Gaston Bergmans. De rally is bedoeld voor kinderen van 6 tot 10 jaar en je kan deelnemen wanneer het je past. Bovendien maak je ook nog kans op leuke prijzen, zoals ijsjes en cinematickets.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
2: Tegel Outlet.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Het nummer La Lola ontstond in 1977 onder de naam José en Los Reyes. Deze groep was de directe voorloper van de wereldberoemde Gypsy Kings. De band werd destijds geleid door José Reyes, een gerespecteerde flamenco-zanger en tevens ook de vader van de broers die later de Gypsy Kings zouden vormen. De band bestond uit leden van de zigeunerfamilies Reyes en Baliardo, die oorspronkelijk tijdens de Spaanse burgeroorlog naar Zuid-Frankrijk waren gevlucht. La Lola combineerde traditionele Spaanse flamenco met ritmische rumba en Zuid-Franse invloeden. De song zelf vertelt het verhaal van een gefrustreerde man die smeekt om rust en stilte binnen een ruziende of giftige liefdesrelatie. Achter de tekst schuilt echter de rauwe realiteit van de Gitano-cultuur, de Spaanse zigeuners. Binnen deze gemeenschap is muziek het belangrijkste vehikel om intens familiedrama, passie, liefdesverdriet en frustratie te uiten. Hoewel de grote wereldwijde doorbraak van de band pas in 1987 kwam met Bamboleo, scoorde de groep met La Lola begin 1978 al een grote hit in de Lage Landen. Na het overlijden van José Reyes veranderde de overgebleven familie de groepsnaam definitief in de Gypsy Kings, waarna ze met een vergelijkbare sound de rest van de wereld veroverden.

0: Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepairShop. Dat is snel gefixt.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Welkom bij de Express Jukebox. Tot 12 uur hoor je niks anders dan tijdloze toppers uit 60 jaar popmuziek. You don't have to be beautiful.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus kavert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet. En nergens anders.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Een speciale song is het minste wat je kan vertellen over They're Coming to Take Me Away, haha, van Napoleon XIV. Napoleon was het alter ego van Jerry Samuels, een studio-ingenieur en opnametechnieker in de opnamestudio's van ERC in New York. Daar schreef hij onder andere liedjes voor Sammy Davis, maar ook eentje voor hemzelf, waarmee hij experimenteerde met opnametechnieken. Hij deed er maar liefst 9 maanden over om het nummer They're Coming to Take Me Away te schrijven. Het gaat over een man die gek wordt wanneer zijn vriendin hem verlaat, maar aan het einde van het liedje komen we erachter dat hij het over zijn hond heeft in plaats van zijn vriendin, wat het nummer een bizarre wending geeft. Samuels nam het op met speciale vocale effecten. Hij laat de stem geleidelijk omhoog gaan, maar het tempo blijft hetzelfde. Hiervoor gebruikte hij voor het eerst een VFO, een oscillator met variabele frequentie en een 4-track bandopnemer om het juiste geluid te bekomen. De drums werden ingespeeld door een goede vriend die eigenlijk niet kon drummen, maar hij moest het ook maar 7 seconden volhouden. Daarna werd het in een loop gezet. Het handige klap waren ook vrienden van Samuels die hij uitnodigde in de studio. Omdat er maar 3 kwamen opdagen, wat niet voldoende was, kwam hij op het idee om met de handen op de dijen te slaan. Maar daarvoor moest iedereen zijn broek laten zakken. Ondanks dat het nummer op heel wat radiostations werd gebannen, is het toch een grote hit geworden. De B-zijde was hetzelfde nummer, maar dan achterstevoren. Als men de song live wilde brengen, stuurde men ingehuurde artiesten. Samuels bleef als opnametechnicus aan het werk. Laten we luisteren naar dit gekke liedje dat geen melodie bevat. Dit is Napoleon XIV.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van Stijl.

0: nu een verrassend popweetje met Christophe Van Dam.
1: In 1968 vliegt de groep Bluesology van een Amerikaanse tournee terug naar Groot-Brittannië. Tijdens de vlucht vraagt toetsenist Reginald Dwight aan twee van zijn medebandleden of hij een stukje uit hun naam mag gebruiken als pseudoniem voor een solocarrière. Zowel saxofonist Elton Dean als zanger Long John Baldry geven hun zegen. En nadat Dwight Elton John in eerste instantie louter als artistiek pseudoniem gebruikt, wordt het op 7 januari ook officieel zijn naam. De Britse componist groeit uit tot een van de meest succesvolle popsterren aller tijden en verkoopt meer dan 300 miljoen platen.

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet. En nergens

Vanavond zijn er nog veel opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking toe. Minima tot 13 graden. Morgen en donderdag wat wisselvallig met wolken, wat motregen en brede opklaringen. Het is dan niet warmer dan een graad of 22. Vrijdag belooft een zonnige dag te worden bij zo'n 4.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Sinds vorige week zijn de overkappingen op de perrons van station Antwerpen-Berchem tijdelijk ondersteund met ijzeren palen. Bij inspecties werd roest vastgesteld aan de luifels van het station. De NMBS heeft daarop uit voorzorg extra steun geplaatst. Ondertussen onderzoekt men de situatie verder en worden de nodige herstellingen voorbereid. Volgens de spoorwegmaatschappij is er geen gevaar voor reizigers en blijft het station gewoon veilig toegankelijk. Op maandag 10 augustus vindt op en rond de Bist in Wilrijk de jaarlijkse jaarmarkt plaats. De dag start met een feestmarkt, de officiële opening en de traditionele veetentoonstellingen. Er loopt ook een kunstexpo in het gemeenschapscentrum. In de namiddag en avond staan optredens gepland van zowel opkomend talent als bekende Vlaamse artiesten, zoals Wim Soutaar en Slongs Divanongs. De wielersport krijgt opnieuw een prominente plaats met wedstrijden voor G-sporters, dames en de traditionele Durney-koers. De jaarmarkt wordt 's avonds afgesloten met vuurwerk. Op vrijdag 4 september viert district Antwerpen de bevrijding met een gratis volksbal op de Groenplaats. Er zijn live optredens van de Sunrise Swing Band en de Bonanzas, helemaal in de sfeer van de jaren 40. Je kan er ook een dansinitiatie Lindy Hop volgen, er is retro-animatie, volksspelen, een vintage makeover en verschillende eet- en drankstanden. Het feest loopt van 18 uur tot 23.30 uur en is gratis.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte streepje.

Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

Rubensmarkt in het historisch centrum. Vanaf 9 uur 's morgens word je ondergedompeld in de sfeer van de 17e eeuw. Meer dan 200 marktkramers, gekleed in historische kledij, verkopen er allerlei producten. Van hapjes en drankjes tot bloemen, antiek en ambachtelijke spullen. Je waant je echt in de tijd van Rubens terwijl je rondkuiert langs prachtig versierde kraampjes. De markt strekt zich uit over onder meer de Grote Markt, de Suikerui en de Kaaien en loopt door tot 9 uur 's avonds. Een unieke en sfeervolle traditie die elk jaar massa's bezoekers trekt. Tot en met 30 augustus opent de indrukwekkende notteboomzaal van de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience opnieuw haar deuren voor het publiek. Je kan er de expo Verbeelding Gebonden bezoeken, rond 100 jaar boekkunst in Berchem. Normaal is deze historische zaal enkel toegankelijk via rondleidingen, maar deze zomer krijg je een unieke kans om de ruimte met zo'n 150.000 oude boeken vrij te ontdekken. Met een audiotour in 5 talen leer je meer over de geschiedenis en de topstukken. Tickets kosten €8 met korting of gratis toegang voor bepaalde kaarthouders.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be. Beste van de 60's tot vandaag. Dit is Express.

Vanavond zijn er nog veel opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking toe. Minima tot 13 graden. Morgen en donderdag wat wisselvallig met wolken, wat motregen en brede opklaringen. Het is dan niet warmer dan een graad of 22. Vrijdag belooft een zonnige dag te worden bij zo'n 24 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Linkeroevert Half Marathon krijgt na 11 edities een nieuwe naam en gaat voortaan verder als de Wall's Great Half Antwerpen. Door de werken aan de pre-metrotunnel verhuist ook de eventsite naar de Kastanjedreef op Linkeroever. Het parcours blijft ongewijzigd, maar de organisatie wil van het evenement meer maken dan alleen een loopwedstrijd, met extra aandacht voor beleving, animatie en supporters. De halve marathon maakt voortaan ook deel uit van de Great Half series. Op 20 september worden opnieuw meer dan 2000 deelnemers verwacht. Je kan je inschrijven via keeponrunning.be. Op vrijdag 4 september viert District Antwerpen de bevrijding met een gratis volksbal op de Groenplaats. Er zijn live optredens van de Sunrise Swing Band en de Bonanzas, helemaal in de sfeer van de jaren 40. Je kan er ook een dansinitiatie Lindy Hop volgen. Er is retro-animatie, volksspelen, een vintage makeover en verschillende eet- en drankstanden. Het feest loopt van 18 uur tot 23:30 en is gratis. Sinds vorige week zijn de overkappingen op de perrons van station Antwerpen-Berchem tijdelijk ondersteund met ijzeren palen. Bij inspecties werd roest vastgesteld aan de luifels van het station. De NMBS heeft daarop uit voorzorg extra steun geplaatst. Ondertussen onderzoekt men de situatie verder en worden de nodige herstellingen voorbereid. Volgens de spoorwegmaatschappij is er geen gevaar voor reizigers en blijft het station gewoon veilig toegankelijk.
2: Dit is

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Het zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

Vanavond zijn er nog veel opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking toe. Minima tot 13 graden. Morgen en donderdag wat wisselvallig met wolken, wat motregen en brede opklaringen. Het is dan niet warmer dan een graad of 22. Vrijdag belooft een zonnige dag te worden bij zo'n 24 graden.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Op donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen. Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel
2: Outlet. Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Let's go, girls.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Vanavond zijn er nog veel opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking toe. Minima tot 13 graden. Morgen en donderdag wat wisselvallig met wolken, wat motregen en brede opklaringen. Het is dan niet warmer dan een graad of 22. Vrijdag belooft een zonnige dag te worden bij zo'n 24 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op vrijdag 4 september viert district Antwerpen de bevrijding met een gratis volksbal op de Groenplaats. Er zijn live optredens van de Sunrise Swing Band en de Bonanzas, helemaal in de sfeer van de jaren 40. Je kan er ook een dansinitiatie Lindy Hop volgen. Er is retro-animatie, volksspelen, een vintage makeover en verschillende eet- en drankstanden. Het feest loopt van 18 uur tot 23 uur 30 en is gratis. Op maandag 10 augustus vindt op en rond de Bist in Wilrijk de jaarlijkse jaarmarkt plaats. De dag start met een feestmarkt, de officiële opening en de traditionele vee-tentoonstellingen. Er loopt ook een kunstexpo in het gemeenschapscentrum. In de namiddag en avond staan optredens gepland van zowel opkomend talent als bekende Vlaamse artiesten, zoals Wim Soutaar en Slongs Divanongs. De wielersport krijgt opnieuw een prominente plaats met wedstrijden voor G-sporters, dames en de traditionele Durney-koers. De jaarmarkt wordt 's avonds afgesloten met vuurwerk. De Linkeroevert halfmarathon krijgt na 11 edities een nieuwe naam en gaat voortaan verder als de Wall's Great Half Antwerpen. Door de werken aan de pre-metrotunnel verhuist ook de eventsite naar de Kastanjedreef op Linkeroever. Het parcours blijft ongewijzigd, maar de organisatie wil van het evenement meer maken dan alleen een loopwedstrijd, met extra aandacht voor beleving, animatie en supporters. De halve marathon maakt voortaan ook deel uit van de Great Half Series. Op 20 september worden opnieuw meer dan 2000 deelnemers verwacht. Je kan je inschrijven via keeponrunning.be.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17

De hele zomer lang kan je terecht in de zomerfabriek aan de Minkelerstraat in Antwerpen. Dat is dé plek waar je elke dag gratis kan genieten van muziek, spoken word, dans en streetfood. Er zijn vaste activiteiten zoals Classic Tuesdays, Grab the Mic en Sunday Jams, maar ook een fitnesszone met skatepark en basketbalveld. Dankzij jonge makers ontdek je er ook nieuwe initiatieven zoals hip-hop battles, workshops en danssessies. De Zomerfabriek is dé hotspot voor een creatieve zomerdag in de stad. Het Echt Antwerps Theater is terug. Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans spelen Mijn Gebuur Evert Zuur. Gust en Edith leiden een rustig leven, wel een beetje getekend door het gemis van Harry, hun overleden buurman en schoonzoon. Harry was niet alleen de man van hun dochter Nadine, maar ook Gust's beste vriend. Wanneer dochter Nadine onverwacht op bezoek komt, blijkt dat ze een nieuwe vriend heeft, Julien. En ze is van plan om terug naast haar ouders te komen wonen. Mijn Gebuur Evert Zuur is het Echt Antwerps Theater op zijn best. Met dolkomische situaties, spitse dialogen, absurde toestanden, een lach en zelfs een traantje. Te zien tussen 10 en 26 juli in Theater Elkerlik.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Zomerradio.
6: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

Vanavond zijn er nog veel opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking toe. Minima tot 13 graden. Morgen en donderdag wat wisselvallig met wolken, wat motregen en brede opklaringen. Het is dan niet warmer dan een graad of 22. Vrijdag belooft een zonnige dag te worden bij zo'n 24 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op maandag 10 augustus vindt op en rond de Bist in Wilrijk de jaarlijkse jaarmarkt plaats. De dag start met een feestmarkt, de officiële opening en de traditionele veetentoonstellingen. Er loopt ook een kunstexpo in het gemeenschapscentrum. In de namiddag en avond staan optredens gepland van zowel opkomend talent als bekende Vlaamse artiesten, zoals Wim Soutaar en Slongs Divanongs. De wielersport krijgt opnieuw een prominente plaats met wedstrijden voor G-sporters, dames en de traditionele Durnie-koers. De jaarmarkt wordt 's avonds afgesloten met vuurwerk. De Linkeroevert Half Marathon krijgt na 11 edities een nieuwe naam en gaat voortaan verder als de Wall's Great Half Antwerpen. Door de werken aan de pre-metrotunnel verhuist ook de eventsite naar de Kastanjedreef op Linkeroever. Het parcours blijft ongewijzigd, maar de organisatie wil van het evenement meer maken dan alleen een loopwedstrijd, met extra aandacht voor beleving, animatie en supporters. De Halve Marathon maakt voortaan ook deel uit van de Great Half Series. Op 20 september worden opnieuw meer dan 2000 deelnemers verwacht. Je kan je inschrijven via keeponrunning.be. Sinds vorige week zijn de overkappingen op de perrons van station Antwerpen-Berchem tijdelijk ondersteund met ijzeren palen. Bij inspecties werd roest vastgesteld aan de luifels van het station. De NMBS heeft daarop uit voorzorg extra steun geplaatst. Ondertussen onderzoekt men de situatie verder en worden de nodige herstellingen voorbereid. Volgens de spoorwegmaatschappij is er geen gevaar voor reizigers en blijft het station gewoon veilig toegankelijk.
2: Dit is

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel Outlet.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: bellen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Voor de hit Atlantis is Calling SOS for Love uit 1986 van Modern Talking gebruikte Dieter Bohlen exact dezelfde muzikale opbouw en instrumentatie als bij hun eerdere nummers. Qua tekst baseerde hij zich op een typisch romantisch ethisch drama. Bohlen koos namelijk voor de mythe van de gezonken stad Atlantis als metafoor voor een verloren, onbereikbare liefde. De toevoeging van SOS fungeerde als een textuele noodkreet om de relatie te redden. Het nummer uit de LP Ready for Romance werd een gigantische hit en was de vijfde opeenvolgende nummer 1 hit van het duo in Duitsland. Een historisch record destijds. Maar ook in de rest van Europa, waaronder Nederland en België, bestormde het nummer de top 10.

0: beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel... Na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.
1: The next train will be leaving from platform 1.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?